eerst. De pieptobak heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet u wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden.

bloot mien kinder, dee zit nu door. Und stochen in er etten rin. Mann, wat ik bi door wat